0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

I love y'all very, very much.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
11: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son-

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

sunshine. There's gotta be a

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
0: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: All right.
1: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedding from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Jackson met zijn Summertime Blues. Ik zeg welgemeend goedemorgen. Deze zondag de 4e oktober. Nationale Dierendag. Dus ik zou zeggen, vergeet uw huisdieren niet. Maar goed, het kan ook zomaar 7 oktober zijn. Maar dan luistert u naar de herhaling van deze show. Ja, Alan Jackson. Hoe kom je nou op de keuze van Alan Jackson met Summertime Blues? Nou, ik weet niet of u het weer gezien heeft gisteren. Ik denk niet dat u met de oogkleppen opgelopen hebt. Maar voor de mensen die visueel gehandicapt zijn, ja, die zien dat natuurlijk niet. Maar die merken dat natuurlijk wel aan de temperatuur. Maar vandaag biedt ons ook zo'n dag. En hoe de dagen er verder van de week uit gaan zien, dat hoort u rond de klok van 10:30 met het CCI-weerbericht. En Alan Jackson, ja, ik hoorde hem al verschillende malen van de week voorbij komen. Bij Wendy in de auto. Wendy die heeft helemaal Alan Jackson ontdekt. Dus is momenteel het hele oeuvre van hem aan het beluisteren. En vooral de uptempo nummers vindt ze wel leuk. Chattahoochee. En daar doet deze Summertime Blues ook in mee. Dus ik denk, nou, ik ga maar eens met Alan Jackson openen. Dus bij deze dan weet u ook de gedachte erachter. De volgende heb ik gewoon gekozen omdat die zo mooi is. U gaat namelijk luisteren naar Tammy Curran met Love Won't Let Me. En voor de rest, ja, u kunt rond 10:30 of na het weerbericht de 3 nummers met 1 overeenkomst horen. En we hebben een aantal verzoekjes binnengekregen. Ik heb vandaag geen dubbeldraai, maar wellicht ontstaat er gewoon eentje. Maar dat zien we later in de uitzending wel. En natuurlijk de country verjaardagen. Daar draai ik ook een persoon van die deze week jaar was geweest. En dat zijn vaak mensen die er nog zijn of die er niet meer zijn. Goed, tijd voor Tammy. Ik zou zeggen, neem een lekker bakje koffie. Kom er gezellig bij zitten. En mocht u wat willen horen, de verzoeklijst is open.

een naam die je niet vaak thuis hoort komen in de country, maar hier wel een, ja, volgens mij is het ook niet echt een country song. Maar er zijn genoeg artiesten die het in hun country oeuvre hebben opgenomen. The Red Sails in the Sunset. Je hoorde Van Morrison. En er is eens een line dance op geschreven. Dus zodoende is die bij ons in de lijst terechtgekomen. Want daar kijken we natuurlijk ook met een knipoog naar. En het was in dit geval een verzoekje van Jan Hecht. Zo ook de volgende. Die komt af van het mailtje van Johan. Die wilde graag Jordy Jenkins gedraaid hebben. Met The Promise. En of ik dat dan voor Jordy wil draaien. Is goed in alles wat taken heeft. Met één restaurant. En keken of achter de biertapwagen echte op en top superrozen. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan deze Jordy Jenkins draaien. Ik weet niet wat we moeten verwachten, maar ik ken hem eerlijk gezegd niet zo. Maar we gaan luisteren. The Promise.

0: Oeh, dat was niet zo'n lange. Ja, ik zat met een schuine oog naar mijn andere beeldscherm te kijken. Want daar heb ik de Grand Prix van Bahrein op staan. Maar weinig rijden, want ik denk dat ze beter per zeilboten kunnen nemen. Maar goed. Als u in de herhaling zit, denkt u, nou, dat is lekker belangrijk. Dat is allemaal geweest. Nee, dat klopt. Het is ook allemaal geweest. Ik ga er ook verder niet veel over vertellen. Maar wel dat er een nummer is blijven hangen vorige week. Er was geen tijd meer om die te draaien. En is er eentje van Henk Snow. Maar ik vergeet natuurlijk te melden dat u net luisterde naar Miranda Lambert. En die is deze maand de maandartiest. En die hoort u ieder uur een keer voorbij komen. En ik draaide Another Heartache. En nu dus tijd voor eentje uit den oude doos. Hier is Henk Snow.
1: En dan nu eentje uit de oude doos.

Joey and Rory met the paper roses. Krijg je wel eens de vraag van waarom dit, waarom dat in de mail? En dan gaat het ook vaak over muziek en wat er gedraaid wordt. De hoofdlijnen van Crossroads Country Radio is dat wij proberen alle kanten van de country muziek te belichten. Dus ook, zeg maar, de oude country muziek. Maar de nieuwe country muziek vergeten we natuurlijk ook niet. En met mijn programma, ik probeer een beetje, het heet niet voor niks country moods. Het is maar net in wat voor gevoel je zit op het moment. En waar je zin in hebt om naar te luisteren. Dat herkent u zelf thuis ook wel. Als je een bepaald humeur hebt, luister je ook naar een bepaalde muziek. En dat probeer ik met country moods ook een beetje een goed zondagochtendgevoel te geven. En dan probeer ik echt alle kanten van de country muziek aan te raken. En gewoon een feel-good radioprogramma. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte van country moods. Nou ja, wil je nieuwe country muziek, dan moet je zaterdagavond luisteren tussen 7 en 9. Want dan is het programma New Country van Bouke van der Vliet. Bijvoorbeeld Hits of the Heartland. Alle nieuwe hits hoort u zondagmiddag tussen 4 en 6. Hier op Crossroads Country Radio. En dat wordt ook ergens in de week nog herhaald. Dus we draaien ook die nieuwe country muziek. Maar ook de oude country muziek. Zoals Merle Haggard en Willie Nelson. En noem ze allemaal maar op. En ik probeer daar een beetje een mengelmoesje van te maken. Zo heb ik nu van dat prachtige album van Post Malone. De F1 Trillion. Dat mooie duet met Luke Combs. Missing You Like This. Hier is Post Malone en Luke Combs.

En zo hoor het zingen deze Don Williams. Dan hoor je dus niet verschil tussen een opname of een live performance van deze Don Williams. Je hoorde I Believe in You. En klaar heb ik staan een nummer van Vince Gill. Die heeft in een nogal heel snel tijdbestek een aantal EP'tjes uitgebracht met een achttal nummers onder de titel 50 Years From Home. Van het deel 18 Summers draai ik I'll Haunt Your Memory. Prachtige nummer, luister maar eens.

0: Lekker hè, Clay Walker hoorden we hier met If I Could Make a Living. En die komt uit het lijstje van Wendy. Althans, we zitten samen in zo'n bubbel van Spotify. En dit nummer, dat stuurde samen door. En dacht van, laat die maar eens even in de lijst zetten. Dus dat hebben we bij deze gedaan. We gaan nou even iets bijzonders doen. Of tenminste bijzonder, wat is bijzonder? Er was een paar jaar geleden een Nederlandse zanger. Die luistert naar de naam Marcel Schuitenmaker, als ik het goed heb. En die zong weer een cover van Mieke. De Engelbewaarder. Toen kwam er een Nederlandse artiest en die had daar zijn draai aan gegeven. Zijn naam Boas. Misschien moet ik dat maar gelijk doen dat ik... Ik ga dat gelijk aanpassen. Dan kunt u helemaal het verschil luisteren. Ja.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Nou, een beetje aan de vroege kant dan, maar... Een dubbeldraai, zoals u weet, zijn of twee dezelfde nummers door een verschillende artiest gezongen. Of hetzelfde nummer door twee verschillende artiesten gezongen. Of een artiest met twee nummers. Ik vertelde al over Marco Schuitenmaker. En over Boas. Maar we hebben natuurlijk ook die theatertour van Back to the Country van Dick van Altena en Savannah. En Marcel Smulders die heeft zich er ook over gebogen. Nou, deze twee versies gaat u horen in de dubbeldraai. Dan weet u gelijk hoe het allemaal zit hier op Crossroads Country Radio. Dus hier is Boas met Angel by My Side, gevolgd door Marcel Smulders met Angel by My Side. En dat is dan de dubbeldraai van deze week.

0: mooie stem van de band Perry, If I Die Young. En daarvoor, ja, de dubbeldraai Angel By My Side, vertolkt door Boas en Marcel Smulders. Al moet ik heel eerlijk bekennen dat ik toch de versie van Marcel Smulders ja, toch mooier vond. Wat meer country, hè?
1: Iep op de piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, gaan we eens even kijken op mijn lijstje. Waar zijn wij? Ja, we kunnen gewoon netjes beginnen op 1 oktober. Bonnie Owens, Kelly Willis, Myra Rowland, Ray Sanders en Skeets McDonald. We gaan naar 2 oktober. Chris LeDoux, Joel Sunier en Leon Rose. 3 oktober Eddie Coren en Vern Stovall. 4 oktober Larry Collins, Leroy van Dijk en Lloyd Green. Wij gaan naar 5 oktober Georgetta Jones, Joe Allison, Joe Edwards, Johnny Duncan en Marky Singleton. 6 oktober Tim Rush Show. En 7 oktober Dale Watson, Gordon Terry en Uncle Dave Macon. Ik heb er dit jaar, deze week, deze zondag voor gekozen om iets van Chris LeDoux te draaien. Hier is She Thought.

Volgens mij komt ze uit Bemmel, deze Tessa Walravens. Ik kan het fout hebben, maar in ieder geval is zij wel in de leer geweest bij Dick van Altena. En begeleid door Jan Gerrits, de zwager van Dick van Altena. En zo ontstond een album waar deze When You Say Nothing At All op uitkwam. En dat album dateert uit 2013 en luistert naar de naam Wishes. Tessa Walraven, het verzoeklijstje van Johan, daar staat de Rog Voisijn op met God Only Knows. En wij gaan die draaien voor de zusters Katja en Suzanne. Suzanne heeft leuke kinderen en bijna 11 kleinkinderen. En Katja, ja, dat is een grapjas. Die grappen en grollen maakt bij het terras bij Café Het Hart in Helmond.

Tony Vondra hoorde u hier met If I Didn't Love You. U kent de band Venice natuurlijk nog wel van The Family Tree. Bekend nummer hier in de show. En de laatste tijd hoorde je niet zoveel van ze. Maar ze blijken in 2025 nog een album uitgebracht te hebben. Met Bruns Buffet 2, zo heet dat nummer. Tasty Covers noemen ze het zichzelf. En daar staat The Living Years op. Nummer van Paul Carrack. En ik heb hem voor u klaarstaan om te luisteren.

Damn It Randy hoorde u hier van Miranda Lambert. En dat was de tweede als zijnde de maandartiest van Miranda Lambert. En daarvoor draaiden we Venice met The Living Years. Ja, en ik moest flink door het stof, want ik had vorige week zomaar een verzoekje laten liggen van Wendy. Die wilde graag Zac Brown Band horen met Chicken Fried. Ik denk, zijn hem klaar, maar om een of andere reden is het me vorige week een beetje ontgaan, maar hier is die dan toch.

0: Laatste optreden van Raoul Malo.
1: Thank you so much.
0: Waarna hij op 8 december jongsleden overleed. Ja. A Guitar and a Bottle of Wine is live opgenomen in Nashville. En dit album komt fysiek uit dit najaar. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. En hij is te beluisteren op Spotify. We gaan even terug naar de hedendaagse tijd met Ella Langley en Riley Green in You Look Like You Love Me.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer eruit gaat zien vandaag. Nou, vanochtend komt in het midden en zuidwesten van het land nog dichte mist voor. De mist neemt af en zal daarna verdwijnen. Verder zijn er ook zonnige perioden. Vooral aan de westkust komen er ook wolkenvelden voor. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden en er staat nauwelijks wind. Vanmiddag vrij zonnig en zacht voor de tijd van het jaar. Behalve zon zijn er ook stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt 17 of 18 graden in het noordelijk kustgebied. In de rest van het land 19 tot 21 graden. En in het zuidoosten wordt zelfs 22 graden gehaald, als het goed is. Er staat een zwakke tot matige wind die in de regio van richting verschilt. Door het rustige weer is het voor het gevoel nog wat warmer, zou je zeggen. En dat voor oktober. Wij gaan naar de woensdag. Hoe ziet het weer de woensdag uit voor de mensen in de herhaling? Woensdag krijgen we een overgang naar ander weer. De dag begint met zonnige perioden en lokaal kan eerst mist voorkomen, maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe, zoals het er nu uitziet. Kan in het westen in de loop van de middag al wat regen vallen. Het wordt 18 tot 19 graden. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog ongeveer 20 tot 22 graden. In de avond raakt het geheel bewolkt en gaat het op meer plaatsen van tijd tot tijd regenen. Ook de wind verandert. In de ochtend is de wind overwegend zwak en zuidelijk. In de middag gaat de wind draaien en in de avond is de wind noordwestelijk. In de kustprovincies staat een matige en aan zee vrij krachtige wind. Het weekend is het wisselvallig met wolkenvelden, buien, tussendoor zon. De middagtemperaturen liggen dan rond de 15 graden. In de nacht en vroege ochtend ligt de temperatuur in het binnenland tussen de 7 en de 10 graden. Aan de kust is het enkele graden zachter. Ook het vooruitzicht naar midden oktober laat wisselvallig weer zien. De temperatuur kan een paar graden stijgen, maar de onzekerheid neemt ook toe. Dat voor wat het weer betreft deze week. En u weet, na het weerbericht hebben we drie platen met één overeenkomst. Nou, ik kan u vertellen dat wij vandaag vier platen hebben. Hierbij vier songs met het woord love in de titel van de song. Want de laatste tijd, zegt Han Kreeftenberg, komen er veel liefdesverklaringen voor in de uitzending van Country Moods. Dus ik dacht, vier songs met het woord love. Moet jij maar eens kijken of je ze alle vier wilt uitzenden? Het nummer van George Jones is een buitenbeentje, maar ik vind het een prachtig nummer. En daarmee gaan we beginnen. He stopped loving her today. Nou, echt niet hoor. Uitgebracht 1980, George Jones als eerste single van het album I Am What I Am op het label Epic. Gevolgd door de Marshall Tucker Band, I Heard It In A Love Song. Uitgebracht 1977. Op single, Heard It In A Love Song en op de B-kant Live In A Song. Op het label Capricorn Records. Nummer 2, Tania Tucker met Paul Davis en Paul Overstreet in I Won't Take Less Than Your Love. Uitgebracht 87 als tweede single van het album Love Me Like You Used To Do. En als laatste draaien we Johnny Lee met Looking for Love. Uitgebracht 1980 als single Looking for Love. En op de B-kant Lying Eyes. De B-kant natuurlijk ook door de Eagles uitgebracht. Label Full Moon van het album Urban Cowboy. Originele filmmuziek uit juni 1980. Het album leverde talloze top 10 hits op in de Billboard Hot Country Songs Charts. Dat zijn de drie, in dit geval vier nummers, met één overeenkomst.

Ja, Martin Del Rey hoorde u hier. Eens even kijken. En die hoorde u natuurlijk na die drie nummers met één overeenkomst. He Stopped Loving Her Today, door George Jones. De Marshall Tucker Band met Hit It in a Love Song. Tania Tucker, Paul Davis en Paul Overstreet met I Won't Take Less Than Your Love. En als laatste Looking for Love van Johnny Lee. En Martin Del Rey met Something She's Forget draaiden wij op verzoek van Johan voor Tim en haar de werken die overal zijn geïnzet als het gaat om verhuizingen aanpakken, etcetera, etcetera. En Charlie Rich heb je klaarstaan met There Won't Be Any More op verzoek van Jan Heg.

0: zonder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: Vorige week waren we in Westerhaar tijdens een optreden van trio Sandra van Rijs. Zij werd bijgestaan door Hans Venneman en Erwin Stolte.
1: Ja.
0: Moest even naar zijn naam graven in mijn bovenkamer. En daar vertolkte zij op verzoek het nummer van de Judge, Grandpa. Ik denk, nou, ik zet hem in de lijst voor zondag. Dan weten we ook waarover het we hebben, hè. Ja, en in het Spotify-lijstje van Wendy stond Randy Travis, welke zij deelde met mij. If I Didn't Have You.
2: Well, I lost my heart on the day we met. But I gained a lot that I don't regret.

onmiskenbaar de stem van Willie Nelson. I Don't Think I've Cried Today is terug te vinden op Dream Chaser, het album welke dit jaar uitkwam van deze country ster, om het zo maar te zeggen. Misschien moeten we even in deze circle blijven, want ik zag ook nog in mijn lijstje, Merle Haggard staan met I Started Loving You Again bij deze.

0: I started loving you again.
1: Today I started loving you again. Dat is, ja, dat is een mooie titel om te, of een mooie zin om te zeggen tegen je liefste. Iedere dag weer de liefde verklaren. Hoe mooi kan dat zijn? En hoe mooi kan het zijn als je een hitje hebt in Nederland en door een filmpje die hit weer helemaal populair wordt? En door een TikTok filmpje, meen ik. Ik weet niet precies hoe of het zit, maar dat overkwam Ilse de Lange wel met So Incredible. En die gaan we draaien. We gaan hem draaien. Als verzoekje. Voor Tijmen, die afgelopen woensdag met Johan meubels heeft uitgezocht. En het zijn hele mooie meubels geworden. Want Johan zijn woning wordt herbouwd. Of herbouwd, hoe zeg je dat? Nou ja, in ieder geval weer geüpgrade, om het zo maar te zeggen. En Tijmen heeft hem geholpen weer een nieuwe meubeltjes uit te zoeken. Dus daar is Johan Tijmen heel erg dankbaar voor. Nou, voor Tijmen speciaal deze Incredible.

0: Dwight Yoakam hoorden we hier met Ain't Had of Ain't That Lonely Yet. En daarvoor Ilse de Lange. Ik vertelde u vorige week trouwens dat Chosen Texas een nummer van de eerste plaats afgestoten heeft door de meeste weken op nummer 1 te staan. En dat was All I Want for Christmas van Kylie Minogue. Ja, dan denk je ja, aan de kerst. We zitten inmiddels weer in oktober. En kan je eigen een beetje afvragen.
1: Zeg André, over hoeveel dagen is het kerst?
0: Nou, dat zal ik je zeggen. Dat is vandaag over 82 dagen. Dus het schiet op. En als u woensdag zit te luisteren, is dat nog maar 79 dagen. Dus we kunnen weer gaan aftellen.

Same of You. De derde, tevens laatste van Miranda Lambert. Vandaag dan, want ze is de hele maandartiest op Crossroads Country Radio. Dat betekent dat ze bij mij ieder uur voorbij komt. En ook bij mijn collega Bouke van der Vliet met New Country. Dat is de zaterdag dan weer, hè, tussen 7 en 9. Kreeg nog een verzoekje binnen van Jan en Gornie. Er wordt geschreven Johnny Cash en Waylon Jennings, maar dat heb je fout. Even kijken. Oh nee. Ja, nee, moet even kijken. Oh ja. Hoi André, Willy en Waylon zijn geweest. Nee, Willy en Merle zijn geweest. En dan mogen deze twee niet ontbreken, toch? Voor als je nog tijd hebt te schrijven, Jan en Gornie. Nou, we hebben het dus over Johnny Cash en Waylon Jennings in Even Cowgirls Get.

Rolling on the River. Deze draaiden we op verzoek van Jan Hecht. Die wilde deze graag voorbij horen komen. Van de Creedence Clearwater Revival. En we gaan een stuk terug in de tijd. Ja, vergeleken met Creedence valt dat bijzonder mee. Want wij gaan naar 1975. En dat doen we naar het album It's Only Love van Rita Coolidge. Ik ga daarvan draaien Born to Love Me.

Ja, dat is even wat. Even kijken of ik wel het goede muziekje. Oh, dat is niet de goede, nee. Even kijken, de Osborne Brothers horen u met When I Stop Dreaming. Ja, is ook door velen vertolkt. Waaronder door Don Henley op zijn album Cass County. Daarvoor Kenny Chesney met The Way I Love You Now. Terug te vinden op het album Born uit 2000 en... Ik wou zeggen 2004, maar het is 24 natuurlijk. Ja, 2024. Gaan wij naar het laatste verzoekje van Johan. Stond nog in het lijstje voor Stefanie. Die gastvrouw is in het restaurant Sien in het centrum van Helmond. Ze is altijd heel behulpzaam. Een echte lieverd, super aardig. En altijd een vrolijke lach als ze me een kopje koffie kon brengen. Voor haar graag Evan O'Donnell met Forever My Darling.

Ja, daar word je stil van, hè. Dat is Marty Robbins op zijn best. You gave me a mountain. Prachtig om te horen, deze klassieker. Dit is een mindere klassieker, maar niet minder mooi. Zij is afkomstig uit Zuid-Afrika en luistert naar de naam Gwynnethi du Plessis. Zingt daar prachtige country songs. En daarvan wordt het een en ander ook opgepikt door de line dancers. Waaronder deze. Waarin ze zingt dat ze helemaal voor haar partner is. Oftewel, I'll be yours.

Ja, met deze prachtige van Gruiniti Duplessis zijn we aan het einde gekomen van weer een country mood. Zal eens even spieken, want ik heb het niet van begin af aan bijgehouden volgens mij. Alhoewel, volgens mij zitten wij al in uitzending... U luisterde naar aflevering 359 van Country Mood. En dat maal 3 uur? Zoveel uur radio. Het is eigenlijk te gek om waar te zijn. Maar het is zo. We gaan eruit met John Party. Party moet ik zeggen. Let's see and win it. En ik wens u een hele fijne week. Ik bedank u voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende. Goeie zondag nog, goeie woensdag nog, goeie rest van de week. Ik zeg

0: Bluegrass, Americana, de muziekstijl waar wij zo van houden. En dat doen we zeker met het team wat we nou hier vanavond bij elkaar zitten. Waar ik hier links begin bij mij. Dag, Leen.
1: Links, voor de kijkers rechts. Hè?
0: Ja, en voor sommigen...
1: Oh nee, dat hebben we niet meer. Dat is waar. Oh, heerlijk. Ja, nee, nou, dan kunnen we de boel voor de gek houden.
2: Ligt eraan hoe ik mijn hoofd hou. Hè?
1: Zo, ja,
2: zo
1: ja,
2: ben je links zo, ja. En zo ben je rechts.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja, dat is heel schaar.
2: Met Leen kun je alle kanten uit.
0: Ja, ja, zeker.
2: Vooral de muzikale.
1: Nou...
0: Goed, maar... Dus dan hoort het alweer wie er nog meer bij zit.
1: Goedenavond.
0: Harro. Goedenavond, Harro.
2: Ja.
0: En Gerrit weer voor de schuiftechniek. En Johan voor de algehele techniek. En verder zijn we vanavond in ons groepje bij elkaar zo.
1: Ja.
0: En dan ga ik toch nog even wat doen vast voordat we verder gaan. Want ik ga wat mensen welkom heten. Ik weet dat er wat mensen zijn die nieuw bij ons zijn. En die ga ik welkom heten. Ik ga ze niet noemen, maar... Ze weten zelf wel dat ze nu lekker zitten te eten. En,
1: nieuwe luisteraars.
0: Nieuwe luisteraars, ja.
1: Eet smakelijk.
0: Dus, ja. En zal ik gelijk met de verjaardag ook? Nee, doe later wel een keer. Nee, we gaan eerst even zeggen dat we geluisterd hebben naar Big and Rich. That Kind of Town.
2: Ik wou net zeggen, want we zijn toch bijbarend, niet?
0: Nee. Maar goed.
2: Even terzijde.
0: Oh, ik moest even op het lijstje kijken, maar ik zie het. Leen, jij bent nu aan de beurt.
1: Ik ben gelijk aan de beurt. Hup, als dan toch maar moet.
0: Ja,
1: gelijk in diepe gehoord.
0: Ja, gelijk in diepe.
1: Met Pink Floyd ben ik aardig bekend. Dat zullen een heleboel luisteraars intussen wel weten. Maar Charles Arthur Floyd, alias Pretty Boy Floyd... die moest ik toch eventjes opzoeken. Weet je wie hij was?
0: Nou?
1: Een eerste klas schurk. Een gangster en een bankrover. Ja, en dan denk je, moeten we zo iemand kennen? Nou, niet per se. Maar we weten hier ook wie Ridwan Taghi is en Willem Holleder, nietwaar? En dus pakken we Pretty Boy Floyd er ook maar bij. Want ook Billy the Kid, The Daltons, Calamity Jane en Scarface behoren tot onze kennissenkring. Nou ja, soort van. En vooral omdat Woody Guthrie in 1940 een lied over Pretty Boy Floyd schreef. Jack Elliott en Pete Seeger die zetten het ook op hun repertoire. En ook de Birds die deden dit in 1968. En die versie die draaien we. En die vinden we op Sweetheart of the Rodeo, hun album uit 1968.

0: was een knap stukje bluegrass van de Birds, of niet?
1: Grandioos.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja, ik vond het zo'n leuk nummer toen ik het hoorde.
1: Ja.
0: Ja, ik denk die draai was eerste.
2: Nou, gelijk. Helemaal gelijk.
0: Ja. Goed. Nou.
2: Dan gaan we naar Harro en die heeft King Wiki.
1: King Wilkie. Dat is een groepje van 6 mannen, lees ik hier net. Ja, ik heb me nog niet verdiept in de geschiedenis van dit fameuze zootje. Het staat op een verzamelaar. This is Americana. We hebben er al diverse dingen van gedraaid. En het is altijd weer leuk. Maar dit is wel een fijn groepje.

0: Broke Down and Lonesome Again. King Wilkie. En weet je waar die naam vandaan komt?
1: Nou.
0: Dat was het favoriete paard van de vader van de Bluegrass.
1: Bill Monroe?
0: Ja.
1: Ah ja.
0: En daar dachten ze van, oh, daar maken we toch een nummer van. Of rond.
1: Ja.
0: Of daar hebben ze een cd van gemaakt ooit.
1: Ja.
0: King Wilkie.
1: Leuk. Mooi.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, dat zijn er weer drie die we uitgekozen hebben. Of tenminste, voornamelijk Ronald vanavond. Die moeten we dan bedanken weer voor het meehelpen samenstellen van de playlist. En we kwamen op het nummer van het eerste die we gaan draaien. Lefty Fritzell. En ik ken die broer, ken ik. Die heb ik een hand gegeven. Jaren geleden. Het is misschien wel 11 jaar geleden. En, maar ja, goed, Lefty was al wat langer weg. En waar die over zingt. Ik laat het niet op ons slaan, hoor. Want I'm an old man. Dat kan ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen.
3: Ik wou zeggen, speak for yourself.
4: Aan ons zal het niet liggen.
1: En dan gaan we naar Benny Lou. Tennessee Wickwalk. We gaan kijken wat het is, ik weet het niet. En dan Henk Thompson. En dat vind ik wel weer leuk, want ik ben er eigenlijk al jaren naar op zoek. Ik heb ze ooit eens een keer allebei achter elkaar gedraaid. Good night, Irene. En nu hebben we bij Henk Thompson. Wake up, Irene. Nou, we beginnen met Lefty Fritzell.

0: Goed, er waren dus de drie platen vanavond uit het oude stof. Oude platen uit de tijd van Douwe. Ja, Douwe heeft mij wel heel veel van dat materiaal gestuurd. Maar goed, we zijn hem daar dankbaar voor geweest.
1: En nog,
0: ja. Ja, want we hebben daar hele goede muziek door. Dingen die we eigenlijk nooit bij iemand heeft ook.
1: Nee,
0: Douwe die had materiaal dat ik denk van waar haalt hij het vandaan?
1: Ja, ja. Leuk.
0: Die had een,
2: nou ja, we hebben het natuurlijk ook over Jo Eumelen.
0: Ook dat, ja. Ja, en dat kan wel eens wezen dat daar ook het een en ander bij Douwe terechtgekomen is. En ja, dat we daar nu gebruik van maken.
2: Ome Jo heeft aan het kraambed gestaan van de country in Nederland. Zo ongeveer, ja. Van de bluegrass enzovoort.
0: Ja. Ja, dat is, dat moeten we niet vergeten.
2: En ik weet nog steeds dat ik dan weer een LP van Jimmy Rogers kreeg. En dan zat ik netjes de hoestekst over te tikken.
0: Ja.
2: In een multootje. Waar allerlei gegevens van platen van Ome Jo terechtkwamen.
0: Zo.
2: Ja, want ja, je moest dat allemaal weten, hè?
0: Ja.
2: Ja, want je moest toch weten waar je over draaide. Ja,
1: terecht.
0: Zeker,
1: ja.
0: Zeker.
2: Heerlijk.
0: Maar goed, dat was dus de oude doos van vanavond. En dan gaan we door naar Leen.
1: Ja, wij kennen allemaal het gezegde dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Nou, behalve dat het slaat op mijn eigen buurman Gerrit, kan ik dit ook zeggen van Johan, een andere buurman van ons. Niet te verwarren met de man achter de knoppen hier. Hij belde onlangs aan met in zijn hand 2 cd's met bluegrass muziek van artiesten die hij op een reis had ontmoet. Nou, is dat nog niet geweldig?
0: Ja.
1: Dat zouden alle buren moeten doen.
0: Vind ik ook, ja.
1: Vandaag draai ik een nummer van een van die cd's. Dancing in the Kitchen van de Canadese zangeres Nellie Holmes. Die wordt bijgestaan door ene Pat Johnson. Later meer van haar in andere uitzending. En haar band The Pie Plates. Dancing in the Kitchen.

0: Ja, dan roepen ze dan, oh my. Nou, zo'n fantastische riedel op die snaren. Ja, Eddie Arnold, I Want You to Want Me. Een van de 20 nummers op die prachtige cd Strictly from the Hills. En Eddie Arnold is wat dat betreft mijn absolute favoriet qua crooner. In die tijd zeker. Er waren meer mensen die dat ook nastreefden en daar een heel eind in kwamen. Want Lefty Fritzel bijvoorbeeld, die al ook te horen was. Ja, was iets minder een crooner, maar dat was toch ook weer een degelijke zanger. Bijvoorbeeld.
1: Goed, dan gaan we verder met de volgende in ons rijtje, want we hebben er nog een paar. We zijn net begonnen eigenlijk. Ja. We gaan alleen.
2: Ray Cooder heb ik meegebracht vandaag.
1: Leuk.
2: Ja, deze keer met een nummer van zijn album Borderline uit 1980. Een nummer dat werd geschreven door John Hiatt, die overigens zelf ook meedoet op dit album als gitarist en achtergrondzanger. En dit was ook de eerste versie van het nummer dat op de plaat verscheen. Roseanne Cash nam het een paar jaar later op. En nog weer later deed ze dat nog eens, maar toen samen met John Hiatt.

0: Mexicaanse invloeden, hè?
1: Ja, dat was een liefde van hem.
0: Ja.
1: Maar ja, later kwam Cuba, hè?
0: Oh ja, dat is waar, ja.
1: Ja,
0: de social club.
1: Ja. Ja, hij heeft van alles en nog wat gedaan. En er is geen soort die hij niet leuk vond.
0: Nee, nou, dat is mooi.
1: Dat is zeker mooi. Maar ja, hij maakte er iets van. Wat ja, van zeker. Hem zelf was.
0: Ja.
1: Ja, Ry Cooder.
0: Mooi ja, nummer van ja. John Hyatt oorspronkelijk.
2: Ja. Zullen we dan maar overstappen naar Gil Davis?
1: Nee, dat kan hoor. Dat, ja? Ja, dat moet eigenlijk wel. Hè. De ja, Songwriter Sessions ja. heet die dubbel CD.
2: Dubbel?
1: Ja, er staat met alle toch 44 nummers staan erop. En ja, het is wel leuk, want je hebt een Leland Sklar die meedoet, onder andere Willie Weeks. En Jerry Douglas, ja, er zal weer eens geen dobro aan te pas komen. En ze wordt ook vocaal terzijde gestaan door onder andere Katie Mattea, Vince Gill en Sharon White en Cheryl White. Nou, ja, je zou bijna Gail zelf vergeten, maar die zingt heel mooi. En de meeste van die nummers die hier opstaan op deze twee cd's... Heeft ze zelf geschreven. En het is een opmerkelijke vrouw.

0: Ze gaat heel zachtjes weg. It's just a matter of time. Ja, krijg je mee te maken zo nu en dan.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. De Dylan cover die bleef vorige keer liggen. Maar ja, soms wordt hij daar alleen nog maar beter van.
1: Ja.
2: Hij is vandaag voor rekening van Arlo Guthrie, de zoon van Woody. En ja, die zoon die was niet zo succesvol als zijn vader. Maar toch, op zijn vijfde studioalbum uit 1973... Last of the Brooklyn Cowboys, heet hij, werd hij bijgestaan door muzikanten met bekende namen zoals Doug Dillard, Clarence White, Gene Parsons, Jim Keltner, Gib Gilbo, Leland Sklar, Jim Gordon en Ry Cooder.
0: Ja, twee nog meer.
2: Maar niet allemaal tegelijk, denk ik. Maar dat weet je maar niet. Op dit album vinden we de Dylan cover Gates of Eden. Een van Dylan's meest surrealistische songs. Wat is er aan het doen zeg. Surrealistische songs. Waarvan we het origineel vinden op Dylan's vijfde studioalbum. Bringing It All Back Home. Maar hier dus in de versie van Arlo Guthrie. Gates of Eden.

0: hoorden Harlow Guthrie met de Dylan cover Gates of Eden. En hij deed ook echt zijn best om als Dylan te klinken.
1: Maar hij kwam een heel eind.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, zo die de intonatie. Zo die,
1: yeah.
0: Ja,
1: de maar dat gitaartje aan het eind, dat was weer mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Goed. Mooi.
1: Nou, vooruit. Dan naar de Whitstein Brothers.
2: Ja.
1: Die hebben op die cd All Time Duets een heleboel traditionals verzameld. En die ze vanavond hier gaan zingen, I'm Troubled, die hebben ze ooit opgeduikeld via The Blue Sky Boys. Luister maar.

0: Dit heet nou harmonieuze samenzang.
1: Nou, dat mag ik zeker zeggen.
0: De Whitstein Brothers. En ja. Ja, hun voorbeeld waren de Louvin Brothers. Hè?
1: Ja.
2: De zoveelste broers die jij aandraagt hier. Oh. Ik had deze geloof ik nog nooit gehoord. De Whitstein Brothers.
0: Jawel. Ja? Ik heb zeker 5 cd's van ze. Dus dat,
2: ja, dat
0: komt
2: niks.
0: Iedere keer wel weer een keer naar voren. Want ze zingen zo mooi, Leen.
2: Ja.
0: En dan denk je van, ja, dan, goed, je kunt niet altijd... Ja, de Louvin Brothers heb ik uit hun treuren gedraaid.
2: Ja.
0: En dat was ook standaard in deze programma. Maar zo nu en dan denk je van, nou, dat doen we het nog maar eens even. Want er zijn natuurlijk heel veel broertjes die prachtige platen hebben gemaakt.
2: Ja.
0: En die draaien we allemaal.
2: Ik prent de naam in mijn brein.
0: Doe dat.
2: Ja.
1: Dan heb je geluk. Er zit er nog ruimte bij mij.
2: Nee, ik heb pas nog een plekje gevonden.
0: Nee, maar jij gaat voor je kast staan en je denkt van... Oh, daar zijn ze allemaal.
1: Ja,
2: maar
1: zeker.
2: Wie het zijn, dat ben ik even kwijt. Ja. Mike Campbell, die kennen we als een van de stuwende krachten achter Tom Petty en de Heartbreakers. Toch kom je zijn naam heel vaak tegen bij andere artiesten als muzikant of als producer. Onlangs kwam ik erachter dat hij sinds 2020 ook een andere band heeft, nadat de Heartbreakers hun voorman Tom Petty hadden verloren. Het gaat om de band The Dirty Knobs. De vieze knopjes. Je verzint het. Waarvan in 2020 het debuutalbum Reckless Abandon verscheen. Daarop staat een track, Irish Girl, dat ik draaide, omdat gewoon de titel die intrigeerde me. Ik denk, hè? Maar dat is toch van Them, geschreven door Van Morrison. En ja, ja, de tekst was toch wat anders. Friday's Child. En ja, ik ga dan zoeken, weet je niet, of dat ik er toch iets van kan vinden. En het klopt voor zover het de melodie betreft. Alleen het blijkt dat Mike Campbell er zelf een andere tekst op schreef. Zij het dan weer met behoud van een deel van het refrein. Merkwaardig dat Van Morrison verder niet de credits krijgt als de schrijver van de melodie. Maar dat is ons probleem niet. Tenslotte is nog vermeldenswaard dat in de achtergrond Chris Stapleton meezingt. En wij gaan luisteren naar Irish Girl van Mike Campbell en The Dirty Knobs.

0: En dan is het weer zo'n datum dat er weer diverse mensen jarig zijn. Twee ken ik er, die ga ik zo meteen noemen. Maar er zijn er ook zat die ik niet ken. En die feliciteer ik allemaal wel. Maar goed, Jaap, jij gefeliciteerd. Nel, gefeliciteerd. En luisteraars die dus jarig zijn, allemaal gefeliciteerd.
1: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave here. This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Welkom in de tweede uur van Krantenland, waar we zo lekkere muziek hebben, waar we er graag mee doorgaan om dat te laten horen aan jullie thuis. Of niet alleen?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, hè?
1: Maar ik vind het ook wel een beetje voor ons hier in de studio.
0: Ja, nee, wij genieten hier ook van.
1: Ja.
0: Dus, dat was dus de VW Boys. Ja. En het nummer Love Potion number 9.
2: De VW?
0: Ja.
2: Ja, het gaat niet zo goed met de VW, ja.
1: Nee, kon je wel horen.
2: Het wordt minder, hè. Dat, met zo'n toverdrankje, dat wil ook niet werken, blijkbaar. Nee. Maar wat altijd werkt, Jimmy LaFave.
0: Ah, ja.
2: Ja, ze staan zo hier en daar. Dit staat op de bodem van mijn platenkast. CD-kast, vooruit. En er staat dan een hele serie van Blue Highways.
0: Ai.
2: Nou ja, dat was toch wel een mooi verschijnsel jaren geleden. En daar staan natuurlijk de mooiste figuren op. Hè? Dus onder andere Jimmy LaFave. En daar kun je niet aan voorbij gaan. Hè?

0: Burden to Bear. Jimmy LaFave. Op die verzamelaar Blue Highways, the ultimate Americana music fest. Er stond ook nog twee Nederlanders op. Dan moet ik niet overdrijven. Ian Matthews, dat is nu zo Brits als het maar kan.
1: Ja.
0: Maar wel Ad van der Veen.
1: Oh.
0: En die hebben een tijd met elkaar getoerd en muziek gemaakt.
1: Oh, okay.
0: En dat, ja. Die stem van Ian Matthews was natuurlijk wel legendarisch. Was,
1: ja, zeker.
0: En Ad van der Veen was een prachtige singer, songwriter.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Nou, zoals wij Jimmy LaFave niet willen vergeten, wil ik dat toch eigenlijk ook niet met Jim Croce. Een zanger uit het begin van de jaren 70 die maar al te gemakkelijk vergeten wordt.
0: Ja. Maar zo hier en daar kom je hem toch weer tegen.
1: Ja, zoals hier.
0: Ja.
1: Bij ons.
0: Bijvoorbeeld.
1: Als we het hier hebben over de transitie die de pop- en rockmuziek maakte richting Americana, dan moeten wij Jim Croce helemaal niet vergeten, vind ik. Waarschijnlijk zou hij veel bekender zijn geworden als hij niet voortijdig uit het leven werd weggerukt op het moment dat hij net erkenning kreeg. Dat gebeurde in 1972 met zijn derde studioalbum, You Don't Mess Around With Jim. Een wat onbekender track van dat succesvolle album is het alleszins mooie Walking Back to Georgia. Dat heb ik...

0: Jim Croce met Walking Back to Georgia.
1: Ja, ja, Amerika beschikte over een onnoemelijk aantal singer-songwriters eigenlijk.
0: Ja.
1: En in Nederland hebben we ze ook, hoor, trouwens.
0: Ja, toch?
1: Ja, ze hebben
0: al... Je hebt er vast eentje.
1: Ik heb een eentje hier in mijn handen, qua cd dan. En ik zat te kijken en ik dacht van, shit, ik heb... Ik heb 2 cd's van hem. En ik dacht eigenlijk dat ik alleen die ene maar had die ik zelf gekocht heb. Want bij Omroep Brabant, daar kwam JW langs. En dan bracht hij zijn cd en dan konden we die draaien. En dan mooi, leuk, altijd weer. Maar ja, die verdwenen daar natuurlijk in het archief.
0: Ja.
1: En ja, dacht ik van, ja, oh, dat is nou jammer. Maar goed, dat, uiteindelijk is het weer goed gekomen hoor. Dus,
0: oh, toch?
1: Ja, ik heb er nog een paar. En iedere keer als je hem draait, weet je van, unieke man. Unieke stem, geweldige songs.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè.
1: Wie?
0: Jan Willem Roy.
1: Jan Willem Roy.
0: Ja, uit ja. Brabant.
1: Ja, ja, mooi nummer. Stevig nummer.
0: Geweldig nummer.
1: Ja.
0: Maar dat is het, toch het frappante altijd weer. Want het maakt niet uit. Hij heeft ook een plaat gemaakt in Nederlands. En ja, die heb ik natuurlijk weer niet. Dus dat kan ik helaas niet laten horen. En ik kom ook zelden meer in platenzaken. En ja, er zijn er ook nauwelijks nog, hè, cd-zaken. Ja.
1: Heb je zijn adres nog?
0: Nee, heb ik nooit gehad. Maar ik kan natuurlijk eens proberen van... JW, heb je nog wat cd's over of ja. zo? Ja, ja, ja. Nou ja, dat vind ik ook zo bedelend, hè?
1: Nou, waarom? Het excuus is van... Ik ben bij Omroep Brabant verhuisd. En toen ben ik zelf nog verhuisd. En ja. Ja, je weet wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Het jubileum van Omroep Brabant is in november, geloof ik. Dus ja, wie weet is die daar. En, ja, misschien ben ik daar ook.
2: Ja.
0: Ja, we zullen zien.
1: Zo is het.
0: Ach, en voorlopig help ik mij nog met... deze cd heet trouwens de Kitchen Table Blues.
1: Oh, oké. Okay. Kijk. Nou,
0: prachtig plaat.
1: Nou, mooi. Lekker nummer, vond ik tenminste hoor.
0: Ja, nou anders
1: ja,
0: wel.
1: Weet je, ja, soms ja, moet je het ook gewoon doen, hè, zo'n nummer draaien. Ik ben dus al, hoe lang ben ik hier nou? 4 jaar? Zit ik met Wasn't Born to Follow in mijn maag van de Birds. Het is zo'n verschrikkelijk goed nummer. Alleen er zit een stuk in waarbij ze zeg maar, met dat tegenfase geluid gaan rommelen. Waardoor het is of er een straaljager door de kamer gaat. Dan vind ik dat zelf niet erg om te horen.
0: Nee.
1: En toen kwam vorig jaar kwam er een album uit met een soort jubileum van Sweetheart of the Rodeo. Met McQueen en Chris Hillman. En Marty Stewart die daar ook op meespeelt. Ik denk, ah, live album. Ja, nee hoor. Hadden ze het ook in verwerkt.
0: Gieren?
1: Dus ik op zoek naar, ik denk, nou, via Second Hand Songs kom je licht een eind verder. Kwam ik uit bij de uitvoering van Carole King. Die blijkt het dus geschreven te hebben.
0: Geweldig.
1: Ja, dan denk ik, je moet gewoon bij de bron beginnen. Dus wij draaien van Carole King een nummer van het album Pearl, dubbele punt. Songs of Goffin and King. En dus per man was Jerry Goffin. En daarop zingt ze nummers die ze samen met haar eerste echtgenoot schreef. En dit is dus Wasn't Born to Follow.

0: I wasn't born to follow, als Carole King.
1: Ja, nou, en als dit geen country is, dan weet ik het ook niet, hè?
0: Nou ja, dat vond ik ook wel.
1: Ja. Met die,
0: wat dat betreft is dat ook
1: piano.
0: Wel.
1: Ja, prachtig.
0: Kijk, als je op de beurt hoort, klinkt het ook gewoon hartstikke goed. Ja, tot die straaljager langskomt.
1: Ja, ja.
0: En de beurts brengen er even iets meer melodie nog in dan dit. Ja. Maar ik vond dit toch ook wel leuk om te draaien.
1: Ik vond het mooie.
0: Historisch. Historisch.
2: Ja,
0: waarom? Ja, ja. Carole King. Dat is ongelooflijk.
1: Nee, wat, kijk, ja, als jij in de historie duikt, dan haal je toch de fraaiste dingen boven, hè?
0: Ik probeer dat in ieder geval wel. Nou. Besteed er genoeg tijd aan.
1: Fijn. Ja. Blijven doen.
0: Blijven doen, zeg.
1: Ja. Goed, we gaan naar de anthology van de Pure Prairie League. Ja, ik kwam van de week die naam ineens weer tegen. Ik heb ook geen idee meer waar. En toen dacht ik van, hey, ja, die... De groep ken ik vrij goed. Want daar verzamelde ik de LP's van. En op die LP's, daar staat altijd... Ik zal het je even laten zien. Ik kan het de luisteraars niet laten zien natuurlijk. Ah. Er staat zo'n oldtimer.
0: Geweldig.
1: Met een geweldige hangsnor. En helemaal
0: grote
1: revolvers. En van alles. Maar het was natuurlijk gewoon een band. Die behoorlijk tegen de country aanleunde. En dat uitstekend deed.

0: Nou, het, nee.
1: Nee? Ja, je mag hem. Nou goed. Oké, nou, bij toeval, maar wanneer is bij mij geen toeval, kwam ik een onbekend album tegen van Stephen Stills en Manassas. Betreft een niet officieel uitgegeven album van een live concert dat Stills en zijn band Manassas in Amsterdam gaf in maart 1972. Het kan ook zijn dat het een concert is dat ze gaven voor een radio-uitzending. En als je gaat zoeken blijkt dat er wel 4 verschillende versies van bestaan op LP en CD en allemaal onder een andere naam. Maar altijd wel met Stephen Stills en Manassas, wat heel gek is, want die werd nooit apart erbij gezegd. Maar goed, hoe dan ook, waard om er Do For Others van te laten horen. Een voor mij onbekende track met ook Chris Hillman die prominent aanwezig is. MUZIEK

for others. Do for others what you want others to do to you. Zoiets is, geloof ik. Steven Stills en Manassas waren dat. Een van de eerste country rock bands was in 1969 New Riders of the Purple Sage, destijds opgericht door, ja, laten we maar zeggen, oud-leden van Grateful Dead. Maar de geschiedenis van de band gaat terug naar het begin jaren 60, toen Jerry Garcia aan de Stanford University in Californië al met latere New Riders of the Purple Sage oprichters Dave Nelson en John Dawson optrad en zich lieten beïnvloeden door de Bakersfield Country Sound. Het was een tijd waarin er zoveel activiteit was om te experimenteren met mengvormen van rock, folk en country, en er zoveel artiesten en groepen waren die zich daarmee bezighielden. In 1969 ontstond met Dawson, Nelson en bassist Dave Torbert de eerste versie van NRPS, oftewel New Riders of the Purple Sage. Maar het duurde nog tot 71 voor hun eerste album uitkwam, dat alleen de band naam als titel meekreeg. Ook Jerry Garcia en Spencer Dryden, dat was de ex-drummer van Jefferson Airplane, die speelden daarop mee. Dat eerste album bevatte in zijn eerste uitgave alleen nummers die door John Dawson waren geschreven. En daaronder ook dit, Glendale Train.

0: Leuk is dat, hè?
1: Grandioos.
0: Ja, dat is echt gewoon... Hier zit ik echt van te genieten dat dit soort bands... die toch eigenlijk in een métier ontstonden... waar geen country gespeeld werd... dat die dit allemaal oppakten. En soms helemaal die artiesten er ook geen achtergrond in leken te hebben.
1: Ja, maar, als je het echt uit gaat zoeken... dan kom je inderdaad die mensen tegen die dus van de Grateful Dead afstammen.
0: Ja.
1: Maar de Grateful Dead wist ook wel wat country was.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en die speelden toch allemaal met andere jongens weer tezamen.
0: Zeker,
1: en dan krijg je dus die New Riders.
0: Ja.
1: En die hebben dat een tijd volgehouden.
0: Ja.
1: En ja, iedere LP was weer prachtig.
0: Heel mooi.
1: Ik herinner me dat nog steeds.
0: Ja.
1: Maar helaas heb ik ze niet meer.
0: Nee.
2: Goed.
1: Ja. Ja, maar goed. Ja. Wat ik wel heb, onlangs aangeschaft, in het noorden des lands, Larry Sparks. En er staat achter 40. Dat zal zijn leeftijd niet zijn. Maar hij zingt daar met, mensen die ook wel enigszins te maken hebben met country. Want dan kom je Ricky Skaggs alweer tegen. Of net Sharon White. En nog wat. Of Vince Gill. Ja, en Vince Gill vertelde ik net, lieve luisteraars, aan Leen. Die heeft nog een tijdje gespeeld in de Pure Prairie League. Nou ja, en zo krijg je het allemaal bij elkaar. En dan, ach ja, want Larry Sparks speelde ook met Rhonda Vincent. En met... het is te veel om op te noemen. In ieder geval zingt hij hier. Met onze lieveling.
0: Emmylou.
2: Allison.
1: Allison.
0: Oh, Allison.
1: Ja. Hoor maar.

0: opmerkelijke samenwerking. Fraaie stemmen.
1: Nou.
0: Larry Sparks met Alison Krauss.
1: Ja.
0: Dan Timinski deed daar ook mee.
1: Ook weer.
0: Ja, ja, ja. En zo is die hele cd van Larry Sparks. Ik had eerlijk gezegd helemaal niets van hem.
1: Ja, ik heb ook een cd van hem thuis liggen. Ja. Oh. Maar ik heb hem nog niet in mijn systeem staan. Ik heb hier het hele systeem waar alles in opstaat. Die heb ik er allemaal nog niet in zin. Ik heb er maar 700.
0: Ja, maar waar moet dat naartoe, Timen?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet.
0: Nee, want die kast van jou, die weet heel Nederlands zo ongeveer.
1: Ja.
0: Er staat van alles.
1: Er staat echt van alles.
0: Wat hij nooit draait, hè.
1: Ik
0: moet zeggen, zo nu dan haal je er iets uit. Denk je van, hij is aan het werk geweest.
1: Ik vond vanmorgen 12 cd's waar ik nog nooit wat mee gedaan heb. Waar ik eens niet wist dat ik zat.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan de beste overkomen.
1: Ja,
2: zeker.
0: Ja? Maar goed. Larry Sparks met, iedereen die iets voorstelt in de country, die heeft aan deze plaat meegewerkt. Dus de zusjes van Sharon White en de andere weet ik zo gauw de naam niet. Maar allemaal familie van Ricky Skaggs inmiddels.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Dus ja. En zo, Stuart Duncan, die deed ook nog mee. Ja. Maar goed. Larry Sparks. En fijn gezelschap.
2: Begin jaren 70 ontstond er in die Allman Brothers Band, ons toch wel bekend, mag ik hopen, wat ongenoegen met als gevolg dat Greg Allman besloot een soloalbum te gaan maken. Dat album uit 1973 was Laid Back getiteld en had Midnight Rider als lead single, dat we ook kennen van de Allman Brothers Band Zelvers. Het nummer is van de hand van Greg Allman en ene Robert Kim Payne. Overigens verleenden verschillende bandleden van die Allman Brothers Band hand- en spandiensten, zoals het dan heet. En dus gaan we luisteren naar Midnight Rider.

0: The Midnight Rider van Greg Allman van zijn soloalbum uit 1973.
1: Ja, ja. Nou, verder dan maar American Drive.
0: Oké.
1: Okay. Als we toch aan het rijden zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan moet het kunnen. Hè? En, ja, dat is wel een bluegrass band van vier flink uitziende heren. Die heel mooi spelen trouwens, want ik geloof dat dit... Oh ja, dit wordt het tweede nummer dat we draaien van deze band. En beslist niet het laatste. Want het is een fijne band. En ja, ik vind ook dat een beetje maatschappijkritisch ook nog eens een keer. War is hell.

0: Nou, dat was Johnny Cash. Daar hebben we vanavond het programma mee afgesloten.
1: Ja, leuk.
2: Solitary Man.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, toch weer indrukwekkend gezongen, hè?
1: Toch wel, hè?
0: Ja, nee, nou goed.
2: American Recordings, hè?
0: Ja, daar komt hij vanavond.
1: Dat is een breekbare stem.
0: Was dat nummer 5?
1: Dat is, de 3.
0: 3?
1: Nummer 3.
0: Oh ja.
1: Ja. Dus zodoende.
0: Ja, ik ga even zeggen dat we volgende week hier zitten met Jaap en Henny. En dat ik nu in deze groep ga bedanken eerst Ronald, want die heeft helpen playlist samenstellen. En dan Gerrit, Johan, Harro, Leen. En dat waren ze voor vanavond. Dus we zijn weer compleet geweest vanavond en we hebben er weer wat moois van gemaakt. En dat doen we altijd. Dus ik vind dat we daar zeker goed over na mogen denken wat we eigenlijk elke week doen. Maar ik kan alvast heel snel melden dat we in februari wat anders gaan doen. Maar dat is ook leuk. Dus houd het in de gaten. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. That's the wrong chord, guys.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line, de nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co Wetzel en

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. Daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. It's from the
2: heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.
4: We're getting back.

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corrie Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Cha-cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Dit is Crossroads Country Radio.
3: Leuk dat je luistert!
4: This is the story of a yellow bandana

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij deel 2 van onze special rond Ver en Jong, die we begonnen met de story of de Yellow Bandana. Het is een Mercury single uit 1963 en goed voor plaats 4 in Billboard's Hot Country Songs. In deel 1 van deze special waren met name de Capitol Classicers van 1952 tot en met 1962 te horen. Deel 2 bevat uitsluitend zijn Mercury-periode en die loopt van 1963 tot en met 1978. En één van de songs. En uit die periode is onder andere door Jan Crossfield geschreven We've Got Something in Common, wat we in 1963 terugvinden op plaats 13.

tijdperk en komt hij weer met mooie country songs, zoals bijvoorbeeld You Will Drive Me Back Into Her Arms Again, geschreven door het duo Merle Kilgore en Marion Lewis en in 1963 ook weer goed voor een Billboard-notering, plaats 10.

En I'm a Free Man Now, een van de songs uit zijn vroege periode, de classic years van 53 tot 62, kunnen zijn laatste gedachten zijn geweest toen hij op 10 december 1996 het fatale schot op zichzelf loste. Hij heeft wel een succesvolle carrière gehad in de periode van 53 tot en met 89 en hij had maar liefst 89 charthits. En toch lukte het na 1971 niet meer om de top te halen. Integendeel lukte dat wel in 1964, toen hij Keeping Up With The Joneses een duet met Margit Singleton opnam. Het stond 23 weken in de Billboard charts, met als hoogste notering plaats 5 en het werd geschreven door Justin Tubb.

En er wordt zo hier en daar nogal wat beweerd over Ferrin Jong. Hij maakte muziek waar hij niet achter stond, zoals bijvoorbeeld rock'n'roll. Hij deed alles met het doel aan de top te komen. En zo zijn er nog wat zaken die ervoor zorgden dat men vond dat hij een volger was. Geen man dus, met een eigen stijl. En veelal kocht hij zich in en werd dan mede als liedjeschrijver vermeld als hij het liedje zou zingen. Als die gegevens zo zwart en wit worden opgesomd, ontstaat er een puur negatief beeld. En misschien in die zin wel terecht, want die gegevens komen tenslotte ergens vandaan. Maar wat overblijft is toch maar mooi. Een geweldige countryzanger die volkomen terecht is opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En tijdens deze special laat hij horen dat hij kan zingen als geen ander. Zoals bijvoorbeeld in het schitterende Mountain of Love.

Ja, en dat stemgeluid van Ver en Jong, hè? Het was en is nog altijd zeer herkenbaar. Ja, en waar vind je dergelijke stemmen nog? Zo haalde hij in 1964 een hitnotering, plaats 11, met de door Red Lane geschreven My Friend on the Right.

Ja, en heeft ook aan diverse films meegewerkt, waaronder The Nashville Rebel naast Waylon Jennings in 1966 en What Am I Bit met Leroy van Dijk in 1967. En op zijn album Songs for Country Folks uit 1968 vonden we de Pee Wee Valley.

Ja, en een van Ferns populairste songs is denk ik toch wel Hello Walls, die in februari 61 op de markt kwam. Er werden meer dan 2 miljoen platen van verkocht. En volgens sommigen zweven een aantal songs van Fern meer naar het popgenre. Maar Fern zelf verklaart dat hij het bij country houdt. Schitterend is overigens Walk Tall, een single opgenomen op Mercury 72.375 en terug te vinden in de Country Billboard Chart van 1965 op plaats 10.

Ja, schitterend, hè? En dan, naast zijn successen binnen de muziek en op filmgebied, was Ferrin Jong een van de oprichters van Music City News. En dat was een countrymuziekblad voor fans. En op een gegeven moment bezat hij ook nog een talentenagentschap en verschillende publishingmaatschappijen. Een bezig baasje dus. En het liedje My Dreams, opgenomen in 1965 en geschreven door Herb Duncan, zou 13 weken in de Billboard staan met als hoogste notering plaats 14.

Ja, en tijdens deze Mercury-jaren had hij als producer Jerry Kennedy en een vaste club van geweldige muzikanten om zich heen, waaronder bijvoorbeeld de befaamde Jordanaires, als gitaristen Jerry Kennedy, Ray Eddington, Chip Young, Odell Martin, Harold Bradley, Glenn Keener en Pete Wade. Steelgitarist was meestal Lloyd Green, bassist Bob Moore, de drummer Buddy Harmon en de fiddlespelers Buddy Spiger, John Gimble en Red Hayes. En aan de piano Hargus Pick Robbins. En voeg daarbij de mooie stem van Vern Young, dan kan het niet anders of er rollen de meest mooie liedjes uit. Zoals bijvoorbeeld Pen en Paper.

En zijn liefde voor het zingen en het steunen van de countrymuziek toonde hij door diverse zakelijke ondernemingen. En dit bezorgde hem het respect van zowel zijn fans als van zijn zakelijke partners gedurende zijn gehele carrière.

0: Ja, je hoorde Unmitigated, een gele nummer uit 1966. Ook weer een hit, geschreven door Mel Tills en goed voor plaats 7. En zaken en amusement gaan hand in hand, zegt Fern. Men kan geen carrière maken omdat ik toevallig kan zingen. Ik verdien eveneens geld met andere activiteiten. En zingen, dat kan niet. Maar daar bent u natuurlijk al lang achter gekomen. Hier is I Just Don't Know How to Say No.
1: Please don't accuse me and don't judge me wrong.

Zijn stijl is weergaloos. Slechts weinigen blijven gedurende zoveel jaar aan de top. Sommigen denken dat sinds hij Capitol verliet voor Mercury de situatie veranderen, maar niets is minder waar. Luister bijvoorbeeld maar eens naar You Had the Call.

Hij maakte 11 grote hits onder productie van Jerry Kennedy. En deze laatste, die verklaarde eens, als het met iedere artiest even prettig werken was als met Ver en Jong, dan zou het leven nog veel prettiger zijn. En I Guess I Had Too Much To Dream Last Night, geschreven door het duo DJ Moore en Ernie Rafty, zou ook weer in de Billboard charts komen. Weliswaar geen grote hit, maar toch altijd nog goed voor plaats 48.

En Bobby Sykes en Wayne Walker zijn de schrijvers van The Wonderful World of the Women van Verne Jong, in 1967 na een 14e plaats binnen de Billboard Country Chart gezongen.

En wat een groot artiest Farron Young was, demonstreerde hij tijdens een country show in Madison Square in New York, toen hij moest optreden na Sonny James, wat in die tijd, de 60e jaren, een ondankbare taak was. Farron was de eerste die dat moest doen. Maar toen hij op de bühne verscheen, was het publiek meteen razend enthousiast. En eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk, want als hij verschijnt, is er meteen een klik met het publiek en dat is weer weinigen gegeven. En op zijn album Here's Farron Young kwamen we het liedje She Went A Little Bit Further tegen. Een Merle Kilgore en Mac Vickery song die uiteindelijk strandde op plaats 14 in de charts van 1968.

Ja, en enkele weken daarvoor was hij nog opgetreden voor een dokterscongres en ook deze mensen waren zeer enthousiast. Later zong hij met evenveel succes op een rechtsvergadering in Texas. En wie weet heeft hij daar wel de Wayne Kemp song I Just Came to Get My Baby gezongen, waarmee hij plaats 8 haalde.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers.

Welkom terug. Ver en Jong speelde voor grote zalen en voor kleine clubs. Zijn ingeboren showtalenten die werden door vele jaren hard werken verder ontwikkeld. Hij was ook als tv-artiest veel gevraagd. Zo was hij bijvoorbeeld te zien in de Mike Douglas Show, de David Frost Show, de Johnny Cash Show, Hee-Haw en de Porter Wagoner Show. En vandaag is hij te horen bij Country Style met songs als If I Ever Fall In Love With A Honky Tonk Girl, geschreven trouwens door Tom T. Hall en goed voor een plaats in Billboard's Country Charts van 1970, plaats 4. Maar zijn allereerste kennismaking met de Billboard Country Charts was in 1953 met het liedje Going Steady, waarmee hij een tweede plaats haalde. Maar dat was nog voor Capitol. In 1970 neemt hij dit liedje opnieuw op, nu voor Mercury, en weer komt het in de charts waar het 12 weken blijft staan. En ditmaal met als hoogste notering plaats 5.

En zijn beroepscarrière begon hij op 19-jarige leeftijd met een eerste grote song. In de volgende 20 jaar wist hij maar liefst 58 songs tot in de top 10 lijsten van de countrymuziek te zingen. Zijn Mercury-platen brachten het ook in de top 10. En Leaving and Saying Goodbye, een Jenny Seely song, vinden we in de Billboard Country Charts van 1971 terug op plaats 9.

En als Ver een jongen in 1970 betrokken raakt bij een ernstig auto-ongeval, denkt iedereen dat dit het einde van zijn carrière betekent. Hij had toen al een ongelooflijke loopbaan achter de rug. Op zijn 38ste had hij al zoveel hits op zijn naam staan, dat zijn naam, Ver een Jong, niet meer weg te denken was uit de countrymuziekwereld. Zijn naam maakte gewoon deel uit van dit wereldje. Maar zijn fans die wisten wel beter. Fern kwam er weer bovenop en zong nieuwe songs die hem weer naar de top brachten. Zoals in 1971 met het liedje Step Aside. Een Ray Griff song die goed was voor plaats 6.

Ja, een heerlijk nummer, hè? Dit Step Aside. Het komt trouwens van het gelijknamige Mercury-album. En dan muziek was zijn leven, maar buiten dat had hij ook nog andere hobby's. Zoals vissen, jagen en het verzamelen van wapens. In 1963 tekende hij bij Mercury Records, waar hij onder meer It's Four in the Morning opnam. Wat werd uitgeroepen als CMA's Single of the Year in 1972. En deze Jerry Chestnut song zou in 1971 twee weken op één staan. En komt ook weer van het gelijknamige album It's Four in the Morning.

Ja, en boven al deze zaken staat de geschiedenis van Ferrignon zelf als mens. Hij vond tussen zijn vrienden Roger Miller, Johnny Cash en Willie Nelson. En Roger Miller, die op zoek was naar werk, vond weer steun bij Fern, die op zoek was naar een drummer. Hij zou lange tijd bij Ferrignon blijven werken, tot hij zelf uitgroeide als zanger. En met This Little Girl of Mine, een Jan Kruisveld song, staat hij 16 weken in de charts van 1972 met als hoogste notering plaats 5. En het is tevens de gelijknamige titelsong van zijn LP uit 1972. Die werd uitgebracht op Mercury 6136. En goed voor een 17e plaats in Billboard's albumcharts.

En op een keer stelde hij een timmerman aan om zijn bungalow op te knappen. Zijn naam? Chris Christoffersen, die later uitgroeide tot een groot songwriter. En zo maakte Fern gedurende vele jaren honderden belevenissen mee. Hier is Play Now, P-letter.

En in het begin van zijn carrière werd hij ingelijfd bij het leger voor $80 per maand, speelde in een legerorkest en maakte enkele platen die het minder goed deden. Tijdens deze legertijd in Fort McPherson leerde hij Hilda Maken kennen, die hij meteen de mooiste vrouw van de wereld vond. Ze was in Duitsland geboren, maar verhuisde op haar 8e jaar met haar moeder naar Amerika. En haar grootvader is niemand minder dan Uncle Dave Maken. Hilda en Ferren trouwden en kregen 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. To Get to You komt ook trouwens nog van de LP This Little Girl of Me.

En als Ver een jong op pad was, deelde hij altijd kamers met andere muzikanten en artiesten. In Shreveport deelde hij bijvoorbeeld ooit 2 kamers met gitaarvirtuoos Jimmy Day en met de pianospelende Floyd Kramer, die toen nog als onbekend muzikus in de band van Webb Pierce speelde. En in augustus 1973 kwam album nummer 21 uit voor Mercury. Mercury 674. En onder de titel Just What I Had In Mind, en de gelijknamige titelsong, geschreven door Ben Peters, was ook weer goed voor een plaats in de country charts. Plaats 6.

En onder Ferns beste vrienden was ook Charlie Pride, met wie hij lange tijd heeft opgetreden. En ze waren ook geregelde bezoekers bij andere country-artiesten. Hier is Let's Be Alone Together.

Jaren geleden nam astronaut Piet Conrad van Apollo 12 een certificaat in ontvangst van de Country Music Association. Het was voor de uitzending van countrymuziek gedurende de maanvlucht. En het waren Verrin Jong en Charlie Pride die de onderscheiding aan Conrad overhandigden. En de maanreiziger, die ook lid is van de Country Music Association, had voordien al een paar maal Verrin in zijn huis uitgenodigd. En met een Jimmy Pepper song, Another You, getiteld, staat hij op 30 november 1974 op plaats 23 in de countrycharts.

Ja, en tijdens deze uitzending is te horen wat voor een bijzondere stem hij heeft en hoeveel klassieke songs eigenlijk van hem waren. Je hoeft maar te denken aan Hello Walls, I've Got $5 and Saturday Night, Live Fast, Love Hard and Die Young, en er komen weer een heleboel herinneringen naar boven. Hij was letterlijk en figuurlijk, net als de titel van zijn album, A Man and His Music, waarop we deze song vonden. I love to live with you again.

En ook was het Ferrin Jong die Johnny Cash in 1957 in de Grand Ole Opry hielp. En was het songwriter John Fortune die de tekst schreef van het mooie Feel Again in 1975, goed voor plaats 21.

Ferrin Jong die had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de countrymuziek vanaf de jaren 50 stijl tot en met de moderne tijden van de jaren 80. Even liet hij zich meeslepen door rock'n'roll rage, waarvan ook mooie opnamen bekend zijn. En in de jaren 80 had hij een goed contract bij Step One Records, waar hij een deel van zijn oude hits opnieuw mocht uitbrengen. In 1996 maakte hij een einde aan zijn leven, slechts 64 jaar oud. En als verwoedjager had hij altijd wel een geweer binnen handbereik. En het is moeilijk om je in zo'n situatie te verplaatsen. Maar zo'n moment van uitzichtloosheid is niet omkeerbaar. I just be fool enough.

Zijn muziek en de vele platen, ik schat zo'n kleine 50, benadrukt dat hij zich terecht bij de 20 grote uit de countrygeschiedenis mag rekenen. Luister en geniet van The Best I Ever Had.

In 2000 was er een postuum eerbetoon en werd Fern Young opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Robert Young, Ferns oudste zoon, was met gepaste terughoudendheid aanwezig om het eerbetoon te vertegenwoordigen. Hier is het mooie Sam, Old Rainy Morning.

Tot zover het Mercury-tijdperk van Ferrignon. We hopen dat u het verschil heeft kunnen horen tussen deze twee verschillende labels. De meeste mensen die we kennen vonden zijn Mercury-jaren zijn mooiste. De Capitol was meer het traditionele, maar Mercury was meer richting de Nashville Sound, wat meer mensen aansprak. En in de jaren 80 had hij nog een goede tijd bij Step One Records, waar hij nog leuke dingen mocht maken en waaruit dit album is ontstaan, Here's to You getiteld. En van dit album hebben we nog twee songs klaarstaan. En de eerste is deze, The Twin Fiddles, Turn Me On.

En met zijn laatste chartsucces, Here's to You, de gelijknamige titelsong van het Steppenwan-album uit 1989, gaan we deze special rond Verne Jong afsluiten. En voordat ik het vergeet te zeggen, dit was ook meteen onze laatste special voorlopig. Graag tot volgende week.

lekker, er is een nummer uit vervlogen tijden. Welkom weer op deze zondagavond, even over de klok van 8 op 29 september 2013. Welkom bij weer een nieuwe jukebox. We begonnen deze of dit uur met een nummer van Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. En volgens mij zijn er heel veel lijndansen mensen die daar een van hun eerste lijndansjes op geleerd hebben. Wat gaan we doen vanavond? Lekkere verzoeken draaien, mits u verzoekjes gaat aanvragen. En dat doen we tot aan de klok van 11 uur. We kijken even of er wat nieuwsfeitjes te melden zijn. We kijken even hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen. En gewoon verder heel veel muziek. Zo ook de volgende. Daar begonnen we een tijd geleden altijd het programma mee. Het programma Jukebox. We gooien gewoon een muntje in de automaat. We laten hem vallen. We drukken een nummer in. En

Ah ja, gewoon helemaal van eigen bodem hoor, komt dit. Ze klinken niet zo, maar ja, zij kwamen uit Sittard, Limburg. De Pichintos, Caliente. En dit, I Ask You To Dance. En daar kon u zeker en vast een lijndansje op doen. Ik zal eens even kijken of ik ook nog naar voren kan halen. Welke dans dat geweest? Nee, daar kan ik zo even 1, 2, 3 niet naar voren halen. Maar goed, ja, dat is ook niet mijn afdeling. Want voor lijndansen moet u natuurlijk vrijdags op onze zender zijn bij het programma Stepside van mijn collega DJ Willem. Die weet alles over die lijndansen. Maar goed, er valt genoeg vanavond te dansen. Want het eerste verzoekje wat aangevraagd is door Henk en Mariet voor de Red Rose Country Dances. Ja, dat zegt al genoeg. Daar kunt u ook een dansje op doen. En ja, de dans die is in dit geval toevallig gelijknamig aan de titel van het nummer. The Land of Dream. En dat wordt gezongen door de dochter van Weilen Johnny Cash, Rosanna Cash. En wordt daarbij bijgestaan door David Hidalgo.

oud zo'n hit uit de vervlogen tijden van Eddie Rabbit. En wie heeft dat wel niet allemaal gecoverd? Dat Driving My Life Away. Daarvoor hadden we een country klassieker. En u hoorde Marty Robbins met Devil Woman. En nu krijgen we zo'n lekkere zwijmel. Zo'n country ballad of country love song. Want Diana van het Country en Western Festival Torren, die heeft een van haar grote vriendinnen op visite zitten, Connie. En die wilde heel graag If Tomorrow Never Comes horen van Garth Brooks. Nou, dan pakken we die er dan ook gelijk bij. En ik zou zeggen, maak het gezellig.

Mooie klanken van Garth Brooks en dat speciaal voor Connie en Diana. En ja, vraag me niet waar ze zitten, want... Ja, schoot me wat te binnen, maar nee, dat doen we en zeggen we maar even niet. Intussen ja, zie ik wel dat de verzoeklijst aan het vol druppelen is. En... ja, het verzoekje van Marja, ja, jij zit ook te luisteren, die van Rock Voice zijn, die staat er nog niet in. Marja, ik denk dat je wat iets niet goed gedaan hebt, dus ik zou zeggen, probeer het nog een keertje. Welke wel binnengekomen is, is een verzoekje van Louis Keulemans. Hij zegt, speciaal voor mijn broer Jeff. We zijn namelijk het liedje aan het oefenen op gitaar en mandoline en er zijn wel... verschillende versies van, ja, van verschillende artiesten natuurlijk. En we gaan daar zeker naar luisteren. En de groetjes uit Vlaanderen. Alla! Komt helemaal goed. We hebben hem hier klaarstaan. Het origineel natuurlijk van Steve Earle. We hebben het over de Galway Girl.

Love Country is een toonaangevende website voor artiesten en line dancers. Met up-to-date informatie uit het binnen- en buitenland. Schrijf u in op onze e-maillist en je ontvangt maandelijks gratis een country bulletin. Ga hiervoor naar www.bulletcountry.nl.

0: Mooie naam, Rebecca Linda Smith met de Everlasting Love. Breng ons bij een verzoekje van Marjolein. En ze zegt, ja, ik wil die man in ieder geval bedanken voor een super leuke, gezellige avond die ik gisteren heb gehad met de mannen van Colonel Hammond's Four. En het verzoekje is natuurlijk voor iedereen die lekker zit te luisteren.
1: Hallo, dit is countryband Colonel Hammond's Four met een muzikale groet voor de luisteraars van...

Ja, wat blijft zij toch heerlijk. Deze Sandra van Rijs met haar mooie stem en haar leuke nummer. Sandra van Rijs met The Fresh Song. Ja, en Sandra van Rijs doet ook nog, net zoals Jacqueline van der Griend, die we straks ook nog in de uitzending krijgen, althans met muziek, zangles geven. Ja. En zelfs van Jacqueline doet er momenteel een pupilletje mee aan The Voice of Holland. Goed, we gaan nog een verzoek doen. Een verzoek van Henk en Mariet. Die wilden graag voor alle luisteraars Jacob Leida gedraaid hebben met She Showed Me A Little Bit More.

Zo, een stukje indie rock van Tatoi Yahaya met de ballade. Ja, Palau, als ik dat goed mag uitspreken. Want Indisch is nou niet echt mijn oertaal of hoe je het noemen wil. Maar Lijndance, dat valt wel makkelijk uit te spreken. En dat is wat we weer gaan doen. Zeker voor de Bullet Country Lijndancers. Want Hans Boelens, die zit ook lekker te luisteren. En die zegt, ik wil dat oudje voor mijn dansers aanvragen. Kunnen ze vast oefenen? Want ik ga hem weer uitlessen in oktober. We hebben het natuurlijk over dat hitje van toen, van Tracy Byrd.

Ja, bij de les blijven. Dat was natuurlijk de klanken van onze eigen Jackie. Oftewel Jacqueline van de Griend. En dat komt af van haar debuutalbum Living in a Love Song. En ik kan het u nog beter vertellen dat zij dit nummer ook nog eens zelf geschreven heeft. U luisterde naar Out There. En ja, zij timmert aardig aan de weg met het album. Want ze is zelfs Radio 2 talent van de maand. En dat bij Sander Gruis. Dat is een van de DJ's van Radio 2. En ja, vorige week was ze de hele week album van de week bij De Gouden Uren. Bij Daniel Dekker en Edwin Diergaarde. Ja, ze was afgelopen vrijdag nog te gast. Maar ook wij, althans, ondergetekende heeft Jacqueline uitgenodigd voor een interview. Maar aangezien zij nu onder het platenlabel Faux Sound valt, dat is het platenlabel van Jan Smit, heeft ze een eigen management. En moet dat allemaal via officiële wegen aangevraagd worden. Maar in ieder geval, Jacqueline heeft er zin in. Maar ik zit nog even op antwoord te wachten van het management. Maar dat gaat zeker goed komen. Mocht u zitten te luisteren en u heeft een vraag aan Jacqueline, laat het mij dan weten en zet die vraag in een e-mail en stuur dat op naar info@crossroadscountryradio@live. Wat zeg ik nou? Nee. info@crossroadscountryradio.nl. Dat live, dat zijn we al lang voorbij en we hebben tegenwoordig onze eigen e-mailadres. Goed, we gaan nog een verzoekje doen. Een verzoekje van Roel, die normaal altijd de nummers van de Eagles aanvraagt. Hij zegt maar vandaag is even niet, want ik wil voor alle Friends wil ik een nummer horen van Ronan Keating. Nummer van When You Say Nothing, Nothing at All.

0: When I get home, baby, gonna light your fire.
1: Wow, heerlijk nummer van Trace Adkins samen met de formatie Exile. In 1978 behaalde die laatst genoemde groep de eerste plaats met dit nummer Kiss You All Over. Ja, en u vindt dit nummer ook natuurlijk terug in ieder einde van het jaar. Hè? In de tussen nieuwjaar of kerstdag en of tweede kerstdag beginnen ze zelfs al. En het nieuwe jaar in de top 2000. Goed, de volgende niet, die komt er helemaal niet in voor, maar daarom draaien wij hem. En daarom zijn wij ook een country radio station. We hebben het over Vince Gill, want die is aangevraagd door Maya met All Those Years.

Ja, weer onvervalst. Vince Gill met All Those Years. Breng ons bij het volgende verzoekje. Want er staan er nog een aantal in. Dus ik kan gerust nog doorgaan. Rodney Crowell, dat is de volgende waar we naar gaan luisteren. En ook daar kunt u een lijndansje op doen. Dus ik zou zeggen, gooi de salontafel en de stoelen maar aan de kant. Want deze is aangevraagd door Henk en Mariet voor alle country friends. Natuurlijk is de titel van de plaat weer hetzelfde als de dansnaam. We gaan luisteren en eventueel dansen op de Storm of Love.

Mooie klanken van Johnny Reed, Brings Me Home. En die was speciaal op verzoek van Miranda. Ja, en het volgende verzoekje, daar zit een soort verhaaltje aan vast. Want ik kreeg een verzoekje binnen van Jan Heg. Die wilde heel graag Willie Nelson horen samen met Ritchie Sambora. En Bon Jovi. Ritchie Sambora is natuurlijk de gitarist in de band Bon Jovi. Maar tijdens een optreden with Friends traden deze twee samen met Willie Nelson op. Met het mooie nummer Always On My Mind. En over optreden gesproken van Willie Nelson, daar zijn wat problemen over. Want Willie Nelson is herstellende van een schouderblessure, waardoor hij een aantal van zijn shows moet missen. Op doktersadvies moet hij een week rust houden om zijn schouder weer te laten genezen. Willie verwachtte op 15 oktober weer te gaan optreden. En deze datum valt samen met de release van het duettenalbum To All The Girls

Ja, dat waren de klanken van Tammy Wynette uit hele vervlogen tijden natuurlijk. Crying in the Chapel, natuurlijk bekend geworden door Elvis Presley. Maar zoals ik al zei, hier in de uitvoering van Tammy Wynette. Ja, de volgende is van een aanvraagster die een hele tijd niet meer geluisterd heeft. En ik vind het leuk dat ze weer eens een verzoekje aanvraagt. Haar naam is Lisa en zij vroeg of ik John Mayer wilde gaan draaien samen met Taylor Swift. Die hadden nog niet zo heel lang geleden een mooi duet. Zo ongeveer een klein jaartje geleden. Met de titel Half of My Heart.

Ja, mooi nummer van John Fogerty. En die werd bijgestaan door de Blue Ridge Ragers. En u luisterde naar Paradise. Die is aangevraagd door Jan Her. Die lekker gezellig met zijn Els samen zit te luisteren naar dit programma. Maar ja, Els zegt van... mag ik dan ook nog even wat aanvragen? Maar natuurlijk, Els, dat mag. En jij wilde graag Roy Orbison horen. Samen met Barry Gibb en Jay Caitlin. En die hadden samen een mooi nummer opgenomen met de titel The Indian Summer. Er komt er nog wat achter, geloof ik, hè? Ja, The Indian Summer With You.

Ja, de mooie klanken van Corrie de Bruin met haar uitvoering van The Ticket to Heaven. En over Corrie heb ik wat te melden. Want in samenwerking met Bullet Country houden zij op 22 december 2003 een Kerst in Country CD-middag met een live tintje. En dat live tintje is natuurlijk countryzangeres Corrie de Bruin. De middag bestaat uit 95% country CD-muziek en het programma bestaat uit 20 minuten live en 40 minuten CD-muziek op verzoek. Tevens zal er een mini country line dance workshop verzorgd worden door John Warnars. En ik zei het al, dat gaat allemaal gebeuren 22 december. En de locatie is Gesseldonk aan de Cederhoutstraat 44 5706 XG in Helmond, streepje het hout. Aanvang van de middag is 1400 uur en het eindigt om 6:30. Intree bedraagt maar slechts €3,50. En intree voor leden is €1,50. Sponsoren, donateurs hebben gratis intree. Als je daar meer informatie over wilt en je hebt niet op tijd het kunnen invullen in je agenda, sla er dan www.bulletcountry.nl op na. En daar vind je natuurlijk zijn CD-middag in de agenda staan. Dus 22 december 2013. Goed, dan gaan we verder met het volgende verzoekje. Hetty die zit ook lekker te luisteren, waarschijnlijk met haar Henk. En misschien samen aan een tafeltje, oftewel een table for two. Zij vroeg aan Cerito.

Ze komen allemaal voorbij, rij aan rij, bumper aan bumper. De mooiste verzoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox.

Hans Venneman, helemaal solo. Met zijn eigen geschreven nummer Feels Like Coming Home. Die u ook natuurlijk terug kunt vinden op een van de albums van Colonel Hammond's Four. Deze was aangevraagd door Marjolein. En we blijven even in Nederland, want ik draaide daar straks in het eerste uur een nummer van het album van Jackie, oftewel Jacqueline van de Griend. En toen kreeg ik via Facebook van Rob Georges een verzoekje van: zou je zo vriendelijk willen zijn dat nummer van Ruud Hermans te draaien? Maar hij bedoelde dus het nummer wat Ruud Hermans heeft geschreven. Maar heeft dat niet alleen geschreven, heeft dat nummer ook op zijn eigen laatste album gezet. Ja, een fan zoals ik ben van Ruud Hermans, wist ik dat natuurlijk. En ja, Ruud Hermans die deed nog wel wat huiskamerconcertjes samen met Jacqueline. Of dat nu nog steeds gebeurt, weet ik niet. Maar ik heb ze dan, om het verschil te kunnen maken, maar eens even in de dubbeldraai gedaan. Dat houdt in dat ik ze dus allebei draai. Eerst het nummer van Ruud zelf en daarna hoe die op het album van Jackie is gekomen. Hier is het hele mooie nummer Everybody Falls in Love Again.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

heerlijke muziek komt ook uit Nederland. Formatie Escape. Met Rebecca Wezenbeek. Ja. En dit was hun eerste single van het album Head Over Heels. What Lies Beneath. We gaan nog een verzoek doen. Een verzoek van Marja. Die heeft er lang op moeten wachten. En het nummer al een hele tijd niet meer gehoord. Hier is Rog Voisijn met With These Eyes.

Ja, als voorloper op het album van Vince Gill, Bakerfield, was dit een optreden of live uitgevoerd tijdens een optreden in de Grand Ole Opry. Vince Gill samen met Paul Franklin, Together Again, hoor u. Ja, nog een verzoekje van Miranda. Die wilde graag nog de Colonel Hammonds voorhoren. En met name dan, of speciaal dan, het nummer Always.

0: Sean O'Farrell, u kent hem natuurlijk wel van If I Didn't Have a Dime. Maar hier met een gouden oude tie a yellow ribbon. Dat was waar u naar luisterde. Ja, 17 minuutjes over de klok van 10. Misschien de hoogste tijd om eens even kijken hoe het weer eruit gaat zien de aankomende dagen.
1: Dit is het weerbericht.
0: Ja, vanavond en vannacht is het bijna overal helder. Enkel in het zuiden komt een beetje bewolking voor. De temperatuur daalt dan naar een graad of 8. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Al ontstaan er later op de dag ook enkele wolkenvelden. Het wordt maximaal 15 graden op de Wadden tot 18 à 19 graden in het zuiden. En daarbij waait een stevige oostenwind boven zee en het IJsselmeer. Vrij krachtig, windkracht 5 à 6. Dinsdag en woensdag verandert er weinig en zien we de zon regelmatig. De wind gaat geleidelijk iets afzakken, waardoor de kans op mist in de vroege ochtend toeneemt. De dagen erna lijkt het weerbeeld iets te gaan veranderen. De wind draait langzaam richting het zuiden. Daardoor wordt zowel warme als vochtige lucht aangevoerd. De temperatuur kan vrijdag oplopen tot een graad of 22 in Limburg. Bijzonder voor begin oktober. Kanttekening is wel dat de bewolking toeneemt en er af en toe wat regen kan vallen. Ja, en dan voor de rest van de weersverwachtingen. Dat hoort u natuurlijk aanstaande donderdag weer in het andere programma, te weten Moonlight. Gaan wij nog verder even met een verzoekje. Want ik heb er nog eentje in staan van Jan. Jan Heg, om precies te zijn, die wilde nog een nummer horen van Dick van Altena samen met Marcel Smulders. En bij voorkeur de Tumbling Tumbleweeds.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, meld u zich dan aan als donateur of sponsor. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@crossroadscountryradio.nl of kijk even op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

de mooie klanken van Lee en Womack. I'll Keep Forgetting. Daarvoor hadden we Dick van Altena samen met Marcel Smulders. Tumbling Tumbleweeds. En we wandelen zo langzamerhand richting de klok van 11 uur. Mocht u nog een nummer willen horen, dan kunt u die nu nog aanvragen. De verzoeklijst staat nog heel even open. En ik heb nog iets ruimte. We hebben nog een half uur te gaan. Ik heb nog wel een nummer klaarstaan. Die heb ik nog speciaal vanavond even opgehaald. Om het zomaar te zijn. Want er kwam weer een discussie van wat is nou country en wat is nou niet country. Er werd namelijk aangevraagd het nummer Make You Feel My Love van Ronan Keating. Ja, nou is Ronan Keating zelf natuurlijk officieel geen country artiest. En ja, we hebben hem ook al in de lijst staan met, hoe heette dat nummer? We hebben hem te strak natuurlijk gedraaid. If Tomorrow Never Comes, nee, welke hadden we? Dat moet nog even terug gaan bladeren ook zeg. When You Say Nothing At All. Ja, dat nummer natuurlijk waar Alison Krauss ook furoren meegemaakt heeft. Maar goed, ik heb hem in ieder geval opgezocht. Want Make You Feel My Love wordt natuurlijk ook door Garth Brooks gezongen en Trisha Yearwood. Dus ja, kunnen we hem er van Ronan natuurlijk ook wel tussen zetten. Ik hoop dat u het kunt waarderen en luistert u maar eens naar zijn versie.

Ja, Jan die had op het laatste moment nog even Kris Kristoffersen aangevraagd met het hele mooie Me and Bobby McKee. En ik heb uit mijn eigen favoriete lijstje een nummer gepakt van Martina McBride. U gaat luisteren naar A Broken Wing.

0: The Broken Wings. Ja, we gaan nog even naar Dick van Alten luisteren. Ja, want even kijken hoor, is dat deze toevallig? Ja, die ook. Corrie de Bruin, daar heb ik het over. Die zat ook nog gezellig te luisteren. En die zegt van, ja, ik kan dat nummer van Raised on Love niet vinden. Maar lieve Corrie, die staat onder Major Dundee. Want Major Dundee bracht dat nummer toen uit op album. En die werden dus bijgestaan destijds door Tony Willet. Dus zo zit het. Dus volgende keer even Major intikken bij de titel. Of bij de artiest. En dan vind je hem vast wel.
1: Hallo, hier Dick van Altena.
0: Oh, leuk.
1: Voor een bezoeknummer kunt u iedere zondagavond terecht van 8 tot 11 uur bij Jukebox. Presentatie André van Overhagen.

Ja, The Rainstorm Love. En ik heb... ik weet niet of ik helaas moet zeggen, maar... Er komt weer een artiest die al vandaag ook al een paar keer langs is geweest. Maar ja, als die aangevraagd wordt, dan... wil niet zeggen, dan moeten we hem draaien, maar dan proberen we hem wel te draaien. Maar het zou ook wel leuk zijn als desbetreffende aanvrager of aanvraagster ook eens een keer naar een ander nummer kijkt. Hier is Hans met Without You.

Ja, Without You, Hans Venneman. En ook dat nummer staat op het album van Colonel Hammond's voor. Maar dan even in een net iets ander jasje. Goedenavond, zegt Corina. Nog even een verzoekje van mij, als het nog kan. Een mooi nummer van Alan Jackson. Luister en geniet maar met z'n allen. Een hele lieve en muzikale groet aan iedereen van mij. En we gaan luisteren naar The Living on Long.

0: Ja, lekker nummer hoor. Goeie keuze, Corina. Living on Love brengt ons bijna aan het einde van deze jukebox. Ik heb nog een mooie gouden ouwe. Oftewel een Andrés country klassieker klaarstaan. Maar die ga ik draaien als ik u heb gemeld dat u natuurlijk morgen weer naar een verzoekplatenprogramma kunt gaan luisteren. Te weten Rijnlands Country Time. Of ja, zeg dat? Zeg dat goed eigenlijk? Nou, ik ben af en toe helemaal het ei van Columbus kwijt, geloof ik. Maar goed, in ieder geval. DJ John zit morgen voor u klaar tussen 7 en 10 uur. Dan kunt u uw verzoekjes allemaal aanvragen. En dinsdagavond, dan is het tijd voor de European Country Music. Maar het is dan weer de eerste dinsdag van de maand. En dan heeft onze DJ Hans Bullet zijn bezigheden voor het Bullet Country Magazine. Dus dan is het een opgenomen versie in dit geval. Ja, en dan woensdag tussen 8 en 10 kunt u luisteren naar Crossroads met Kees de Haan. Daarin staat de cd van Jackie Centraal. En donderdag ben ik er dan weer met een nieuwe Moonlight. Nou, ik zou zeggen, Jim, laat de trommels of de pauken maar roffelen.
1: En dan nu, Andrés Country Klassieker.

Ja, nog even een lekker toetje van Jackie. Please, don't tell me how the story ends. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze jukebox van deze laatste dag van september. Of tenminste, ene laatste dag, ja. We zitten bijna aan de klok van 12 uur, maar... Goed, ik zou zeggen, wat mij betreft wens ik u een hele fijne werkweek en ik hoop u donderdag weer te mogen begroeten bij een nieuwe Moonlight. Ik zeg tot dan, dag hoi en bedankt voor het luisteren.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Sandra van Rijs en met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.